tjana zena. Nik alle de mi her her nana, vore en dat himmelse reken en komen. Bloos de min himmelse foda, zin vela dona. Also, wie weten nik wat en wat passiert? Wann wie een mens beobachte, de zegt, dat hij een Christ is, en wie zene dat zijn leven stemt nik door met, no de Bibel no, dan ha wie dat recht aan te vragen, bist du wirklich een Christ? Bist du wirklich wadegeboren? Gott heeft versproken dat wann wie Jezus en ons Wort angenomen ha, als ons Heiland, dan ha wie ook ewig leven. Zo zegt de Schrift, Johannes 5:24, en Wahrheit zegt junt, wer mijn woord hiert, en dem je leeft, dem mij geschickt haft, haft dat ewig leven en kämpft nicht en je recht, ober es vom dood tom leven je komen. En Gott zijn hang zend, wie zeg je? Dit is zo, wie's Jezus haft gezegd, zoals in Johannes 10:27-29 beschreven is, mijn schop hier in mijn stem en ik chan aan. En ze val je mij nu en ik geef aan dat ewig leven en die worden niemals omkomen. En tjene kan den uit mijn hand rieten. Mijn voder die mij die je geeft haft is geraten als alles en tjene kan die uit mijn voder zijn hand rieten. Mijn vriend, dat zijn wunderschöne weer. Gott haft dat klaar gemaakt. Dat du en ik weten tjene dat wie waren je boeren zijn wann wie Jezus ongenomen ha als heiland. Wann dat passiert, dan zijn onze zinden alle verzeid. Daar is ongestetting. En Gott zijn woord, zo zegt de apostel Johannes in 1. Johannes 5:11-13, en dit zijn zeer wichtige woord. Hörch je neem. Dit is dan dat zeichnis dat Gott ons dat ewig leven gegeeft haft, en dit leven is en zijn zin. Wer den zin haft, haft dat leven. Wer den zin nicht haft, haft nicht dat leven. Dit ha ik junt geschreven, dat je aan den Gottes zin zijn nomen leven, dat je weten tjene dat je dat ewig leven habe. Is wunderschön. Petrus haft dat recht gezegd, en 2. Petrus 1:9, aber wer deze dingen nicht haft, is blind en kortzichtig, en haft vergeten dat hij van zijn zin is gereinigd worden.

nu de tiende vers. Daar aan breide bemerkt junt zoveel meer door aan dat je beroopt en uiterweeld zijn. Dan wer dat deed wordt niemals voller. Bemerkt junt zoveel meer door aan dat je beroopt en uiterweeld zijn. Dat zijn schijne weer. Wat God je doen heeft, dat heeft hij ook zeker gemoord. Dat kan China verstimmelen. En Christ zijn verzekering. Ober kan verstimmeld worden van dat leven dat we leven. Wanneer du dein leven niet in oprechtigheid en waarheid leeft, dan wirst du eermaal wonderen of du wirklich bekeerd bist. Wanneer dat ook zo is dat Christus alles gedaan heeft, dat nodig is die te raden en die te verzekeren, moet du doch vlietig zijn een goede woordje en dein leven te boeren. We moeten zeker maken dat we werkelijk God zijn tjenge zijn. Jo, daar zijn tijden wanneer we fehler worden. De oorzaak is dat we zijn vielleicht schlopmetzig geweest en we gaan nog aan de oude zintelijke natuur. En we leven nog in deze zintelijke wereld. Dat is over niet een uitred. Wanneer we aanrecht zijn, wordt de Heilige Geest ons dat weten laten. Dan is dat onze oplog dat te betjanen. Zodat de Heer ons kan zo aanstellen als dat verheer weer. Dan hebben we de gemeenschap met ons Heer. Wanneer we nachlässig worden en ons Gottes wandel, dan is er ook een gratere mogelijkheid dat we vallen worden. Wanneer we ons op de Heer verloten, dan kan hij ons sterk maken, zodat we niet egal vallen worden. De Judasbrief, de 20e vers, dem ober de Jund ohne Stalper bewoorden kan, en junt anschuldig en met grote vrede kan ver zijn heerlijkheid aanstellen, ons eenzige God en Heiland, je heert alle heerlijkheid, majesteit, macht en gewalt, nu en in alle eeuwigheid. Amen. Dan wer dat deed, wordt niemals vallen, zegt Petrus. Ik reed iedermaal met Christen die in de zin gevallen zijn. Zo'n Christen had geen verzekering dat ze bekeerd zijn. Daar zijn ook anderen die zich als een Christ houden, doch die leven en zin. Dat, zegt de Bijbel, is niet recht. 1. Johannes 1, 6 tot 7. Wanneer we zeggen dat we gemeenschap met hem hebben, over een diensternis wandelen, dan liegen we en doen niet de waarheid. Over wanneer we hem licht wandelen zoals hij hem licht is, dan hebben we gemeenschap ondereinander. En zijn zin, Jezus zijn bloed, maakt ons rein van alle zin. Zonen die niet verzekering hebben niet een grond in hun leven. Een mens kan een goede grond en God zijn woord vingen. We zijn niet God zijn tjenge wils wie God zijn. We zijn God zijn tjenge wils wie Jezus Christus als Heiland hebben aangenomen. God en zijn woord heeft gezegd dat wanneer we dat doen, dan zijn we waardig geboren. God heeft dat gezegd, ik leef dat, en dat is vastgesteld. Auf der Farge. Dann wird der Eingang reichlich versorgt worden in ans Herren Heiland Jesus Christus, sein ewiges Reich. Dort ist abfallend, dass Petrus einen Eindruck macht von der Zeit, dass Jesus zurückkommen wird, sein Reich auf der Erde zu gründen, und nicht an der Zeit, wann er wird seine Zinge im Himmel treffen. Wo weet wie dort? In den 14. Farge sagt er, en wils ik weet dat ik dit scherpe boot waar met de ontzied leie, zoals de Heer Jezus Christus mij dat klaar moet. Petrus kon zich niet door op spetsen dat hij wordt nog op de eerd zijn, wanneer Jezus zijn tjinge naar zijn hemel roepen wordt. Jezus had aan dat klaar gemaakt dat Petrus wordt als een martier sterven. Hier zegt hij dat hij wordt boot met zijn scherpe ontzied leie. De persoon de persoonlijkheid leeft in een mens zijn scherpe. Petrus vergelijkt zijn scherpe met een zelt. En wanneer hij sterven wordt, dan wordt hij zijn zelt ontzied leien. En dan wordt hij eeuwiglijk in de Heer zijn jegen wordt zijn. Dat is een wunderschöne weg van den dood te reden. Tofte vers. Daarom reken ik junt immer aan deze dingen denken te helpen, wanneer je de waarheid ook weten en bestedigd zijn door binnen. Wies Petrus wist dat hij niet wordt veel langer met aan zijn, had hij een drief deze christen te bewegen dat ze zullen en de genoot wassen. Dat is de oorzaak waarom hij te aangeschreven heeft.
Da sind Christen nu, die jeslich alle schwach sind. So ne Lied kann er jeslich stark worden, wann sie Gott sein Wort lesen worden und Obacht geben, ab Gott in sein Wort. So als dort ist im körperlichen Leben, so ist dort auch im jeslichen Leben, wie man den Nahrung hat, so dort wie stark worden können. Die Seele muss gefordert worden von Gott sein Wort. So lang als wir auf dieser Erde sind, muss wir dort noch fallen. Wir wollen regelmäßig Gott sein Wort studieren und sein Licht wandeln, alle Tag im Gebet sinnen und andere dort Evangelien bringen. Da wird eine Zeit kommen, wann der Herr Jesus Wort sei, so als Matthäus 24, 21 beschrieben ist, Gott, du bist ein guter und truer Schlaf. Du bist eva ein paar Dinge true gewast, ich war die eva viel sate. Go in den Herr seine Freude nennen, drittiende Vers. Und ich lebe dort es reicht, solange als ich in des Körper sie, jund wacker zu holen, der ich denke halpe. Er sagt, ich lebe dort es reicht, können auch in des was gesagt worden, ich lebe dort es passend. Solange als Petrus lebendig wir, wurde he an diese Dinge denke halpe. Allem fehlt help, verschiedene Dinge zu behole. Des Brief kann uns von dort auch halpe, wacker zu bliebe, dort wie meier flittig wurde sinne. Dort wird uns halpe an uns glaube zu wasse. Wie solle Gott danke, dort he Petrus Kraft geef, des Brief zu schriebe. Dorwegen habe ich nu von seine Brief genatte getrege. Gott sag lang träg, dat dit wird für uns nötig sein. Dat is ook wat de Hebräer schrieven im Sinn hat, als hij in zijn Brief zegt, in Hebräer, dat tweede Kapitel, de eerste Vers, daarom moet wie zoveel meer daarop acht geven, wat wie je hier ha, dat wie nicht bij dat Ziel voorbijleppen. Daar zijn tijden in onze Welt, wann het zeer schwer is zich te entschluten, wat werkelijk de Wahrheit is. En die Dinge, die wichtig sind, wo wir nicht zweifeln. Die Wahrheit für uns ist in Gott sein Wort. Jesus sagt in Johannes 14, saß, ich sehe die weichte Wahrheit in dort Leben. Keiner kommt nun vor, der Bitte durch mich. Und so, als wir bekannt worden mit Gott sein Wort, haben wir auch eine Verantwortlichkeit. Wir müssen gehorsam sein. Das ist, was der Jakobusbrief sagt, in das erste Kapitel, 24. Vers, wer aber in dort vollkommene Gesatz, die Freiheit, und entschickt, und da bene blift, es nicht in verjetsame Heere, aber dat, wat het zegt, die wordt je zegen zenne, en alles, wat hij deed. Wie moeten nicht bloß die Wahrheit leven, wie moeten ook da bene wandelen. Veel lied haar angst, wenn sie an den dood denken. Für Petrus wird dat nicht so. Für Paulus wird dat nicht so. Und dat brugt nicht so zenne für uns. Und Christ kann sicher sein, dass wenn er körperlich gestorben wird, dann kann er sicher sein, dass er furz abersteht mit Jesus im Himmel wird sein. 2. Korinther 5, 8. Vers. Also sind wir getrost und denken, dass wird besser sein, von uns körper weich zu sein und wie im Herr tust zu sein. Und dann muss ich Halleluja sagen. Wenn du nicht sicher bist, dass das so ist mit dir, dann lade ich dich ein. Nimm dem Herr Jesus aus dem Heiland an und lot an die all deine Sinn verzeihen. Mehr das nächste Mal. Gottes Segen, meine Freunde.

Nu hebben de korte ondag uit de Thessalonica brief opgereed van Donald Diefeld en te gestalt bij Radio de Weichwieser Tom Fried met God uit Santa Cruz, Bolivia.

0: The clock is 8.
1: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ek ko duip aan God in woed. Ho, ho, ho.
2: Welkom bij ons Bibelstudieprogramma. Neem die Bibel en ving in ons zaal ziet waar God de haar is.
3: Ik ben Bill Taylor en daarom de stash bij mij is dat mijn vrouw Esther en Peter Klosen.
4: In 2 Korinther, wo Paulus uns lehren, dass nicht ich, aber Christus in mir.

The Clock as Tien. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

Onze programma's zijn alle op cassette te hebben. Eine cassette met twee programma's kost maar bloos $10. Wanneer je iedereen een van onze programma's bestellen mocht, schijkt ons het geld met, wanneer je dat bestellen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van de station, waar je die van hier zelfs veel biljet hebben, als wanneer je die van Canada toeschijkt. De nummer voor dit programma is 276. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, vraag nu het programma nummer 276.

for Paulus weer dat niet zo, en dat broek niet zo zijn voor ons. En Christ kan zeker zijn dat wanneer hij charpelijk gestorven wordt, dan kan hij zeker zijn dat hij voorts opersteed met Jezus in hemel wordt zijn. 2 Korinther 5, 8 vers. Also zijn we getroost en denken dat wordt beter zijn van ons charpe weg te zijn en wim Herr toest te zijn. En dan moet ik halleluja zeggen. Wanneer du nicht sicher bist, dat dit zo is met die, dan lood ik die in. Neem dem Herr Jesus aus den Heiland an. En lood aan die al dine zin verzeihen. Meer dat nächste Mal. Gottes Segen, meine Freunde.

Nu hier de korte ondag uit de Thessalonica brief, opgereed van Donald Diefeld, intergestald bij Radio de Weichwieser zum Fried mit Gott uit Santa Cruz, Bolivia.

0: mag 30 minuten.
1: Nu hier in de ondacht uit het buik, de Herr is mijn licht und mijn heil van Wilhelm Busch, Fri en Plotitsch Evasat.

0: The clock is 8.
1: Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! Ecco Deipan Gott in Wut! Ho, ho, ho!
2: Welcome to our Bible study program. Nam dine Bibel en fing emel zals eet, we gout de haar as.
3: Ik ben Bill Taylor en om de stash bij mij is dat mijn vrouw Esther en Peter Klosen.
4: In 2 Korinther, wo Paulus ans lernt, dass nicht ich, aber Christus in mir.

The clock is Tien. Je heren, de plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, 2L01, Kanada. Ek wat a hole. Licht vom Evangelium, 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, 2L01, Kanada. En nu zei we ten slotte nog wat a God met junt. Wat jens am eine Weg wat a hieren.